Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Antwerpse Zeefhoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Con Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4% meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op een na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

1996, Salzburg, January 27th. Wolfgang Amadeus is born.

0: Het is 4:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordendiensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieke van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Conor Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partij voorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de Antwerpse Zeehoek is gisteravond een hevige vechtpartij uitgebroken waarbij messen en metalen staven werden gebruikt. Het incident eiste 1 gewonde die naar het ziekenhuis is overgebracht. Volgens de politiewoordvoerder Sven Lommaert rukte de ordediensten massaal uit om de situatie onder controle te krijgen. Uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat federaal premier Bart De Wever met 28% de populairste politicus van Vlaanderen blijft. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op de tweede plaats met 16%. Conde Rousseau vooruit strandt op de derde plaats met 7%. Qua partijvoorkeur is er wel een serieuze verschuiving, want Vlaams Belang schiet naar de koppositie met 26,5%. En dat is 4 procentpunten meer dan N-VA, die eigenlijk fors verliezen. De aandelen van SpaceX hebben na de beursgang in New York een enorme vlucht genomen met een directe stijging van 11%, die later opliep tot 30%. Ja, dit succes is natuurlijk voor Elon Musk een opsteker, want hij is daarmee de eerste biljonair ter wereld. Musk is hiermee nu 3 maal rijker dan de op 1 na rijkste op aarde. Nodige sport. Verdediger Christian Burgess staat dicht bij een overstap naar AA Gent. De 34-jarige Engelsman heeft persoonlijk akkoord met de club en legt maandag zijn medische testen af. Burgess was transfervrij nadat zijn contract bij Union, waar hij 6 seizoenen speelde, niet werd verlengd. Na Mexico heeft nu ook Canada zijn deel van het WK-voetbal officieel geopend met een ceremonie in Toronto, opgeluisterd door Michael Bublé en Alanis Morissette. Canada heeft zijn openingsmatch gespeeld tegen Bosnië-Herzegovina. De weersverwachting dan. Vandaag starten we met lichte regen, maar in de loop van de dag breekt de zon door en klimt het kwik naar 21 à 22 graden. Morgen zondag wisselend bewolkt, nagenoeg droog en iets warmer bij 22 graden.

0: Think it's so lonely, baby. Well, it is so lonely. It'll be so lonely they could die.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. In Amsterdam zijn er geen slachtoffers gevonden onder het puin na de zware explosie in een appartementsgebouw gisteren. Dat meldden de hulpdiensten. De explosie vond plaats in een fitnesscentrum. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Meerdere mensen werden ook opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Volgens Nederlandse media lagen er mogelijk explosieven voor plofkraken in de kelder van het gebouw. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. Gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
4: Amper 70 van haar nu, 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
3: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

Zaterdag de 13e en geen vrijdag de 13e, want ja, je weet het, ik ben een beetje bijgelovig. Rock'n'Roll High School, fijne schooldag was dat voor de Rimbones. Een hele goede morgen allemaal, we zijn er klaar voor, hè. Een nieuwe aflevering van de ochtend, beste vrienden. En u bent al meteen ga-ga, maar ja, dat komt door dat mooie meisje destijds bij Chris de

0: 28 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Gies Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

wake-up call van de Midnight Men. Ze komen uit Australië en hun grootste hit hadden ze natuurlijk in 77 met deze Hey St. Peter. Ik zou graag nog even wachten om hier boven aan de poort aan te kloppen, als dat zou kunnen. Ah,

Onze Canadese rocker Bryan Adams, I Wanna Run To You, in 1985 uit zijn toenmalige album Reckless, als ik mij niet vergis. We hadden ook Ike and Tina Turner daarvoor met Proud Mary. En dit is Charlotte, of moet ik zeggen Charlotte? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Take Me To Your Heaven. Take Me To Your Heaven.

0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Supermercado, het Zuiderstadsfestival met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
9: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
10: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
11: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

had het daar straks nog over het begeleidingsorkest van de Cliff. Kijk, hier was hij nog eens in eigen hoedanigheid, maar ook met zijn orkestje erbij natuurlijk. Hè. Cliff Richard en Lucky Lips. Daarvoor Kenny Rogers en Sheena Easton Court met We've Got Tonight. Ja, laat dat maar zitten, dat is voor straks. Ik heb tot aan 8 uur William Pitt voor je met de City Lights. En zo gaan we langzaam maar zeker naar het nieuws.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur May slecht uit.
4: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
3: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
5: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
3: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
6: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
3: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Michael McDonald, die van de vrijheid houdt. Ja, wie niet, hè? Sweet Freedom was dat, 1986. Goedemorgen allemaal. Welkom, vrienden, in deel 2 van de ochtend hier bij Radio Demerstad.
1: Chris van Opstal.
0: Als u deze trein nog moet halen, snel wezen, hè.

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen.

Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.

U begrijpt dat wel, in 1971 was GPS enkel beschikbaar voor het Amerikaanse leger en nog niet voor de gewone consument. Dus ja, je moest het dan wel vragen. Hè? Is this the way to Amarillo? Tony Christie was dat. Je luistert Dimmerstad met The Little River Band en I'll Be Home on a Monday. Dat zou wel eens nu maandag kunnen zijn. Can you get

Het is altijd plezant natuurlijk als dat iemand tegen je zegt... Hey, you're the voice, John Farnham was dat. Daarvoor Little Peggy March, klein maar dapper, I Will Follow Him. Later nog onder meer gecoverd door Uzi, weet je dat nog. Dit is Stephanie de Sykes, Born With a Smile on My Face.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs

0: BE. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Vicky Leandros, wat een mooie madame, zeg. Ja, ja, 1972 deed ze mee voor Eurovisie. Ik dacht voor Luxemburg. Zelf afkomstig, van Griekse afkomst. Onze Vicky Leandros en Après Toi was een van haar allergrootste kaskrakers natuurlijk. We gaan naar het nieuws voor 9 uur. Dat doen we onder meer met de Iron Horse. En hier zijn ze met Sweet Sweet Louise. Tot zometeen.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
4: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
3: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
5: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
3: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Ja, ja. Met Gloria Gaynor op overlevingstochten. Dat komt gegarandeerd helemaal goed. I will survive. Goedemorgen allemaal. Welkom. Deel 3 van de ochtend bij Demerstad.
1: Chris.
2: Van Opstal.
0: Georgie Fame, I say yeah, yeah.

0: Supermercado. Het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Wacht eens. Wat is dat ding?
7: Instappen.
6: Frameloze deuren. En dat scherm.
7: Gordel om.
6: Hoeveel pk heeft dit ding?
7: Genoeg.
6: En waar kan ik er een vinden?
8: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk de Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Het waren twee zusjes, hè, bij Maywood. Karen en Ellen, denk ik, heten ze. Maar die hebben we daar toch een ruzie gekregen met elkaar. Ja, het heeft helemaal geen platen gemaakt. Maar in 1980 was het allemaal nog koek en ei bij Maywood. En Late at Night, Early in the Morning Light. Ja, maar die madamme waren niet van plan om op tijd naar huis te komen. Dat was wel duidelijk. En hier is James Brown, it is the Godfather of Soul. I'm a

Ja, John Armatrading en Rosie, Don't You Do That To The Boys. Nee, Rosie van John Armatrading was een hitje in 1980. De Bee Gees waren er ook bij op deze vroege zaterdagochtend van You Should Be Dancing. Ja, als u dat van plan bent, tafels en stoelen aan de kant, want we zijn niet verantwoordelijk voor even.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Jermaine Jackson en Piazzadura, When the Rain Begins to Fall. Hitje in 84, daarvoor Supertramp gehoord met The Logical Song. Er is niks zo onlogisch als de logica zelf. Van wie was die uitspraak ook alweer? Laurie Spey in How Many Times. How many-

Ja, je hebt zo van die madame die nogal snel in vuur en vlam staan. Hè? En ik denk dat Tina Charles er zo eentje was. You set my heart on fire. Hey, we gaan naar het nieuws van 10 uur. En naar Jan de Grote, die is er zo meteen met de nieuwe graffiti. Ik laat je nog met Will to Powers and Kissing with Confidence.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
4: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
3: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Now is the time to set things right. Dat zong Jimmy James en de Vagabonds een halve eeuw geleden in die warme zomer van 1976. Een warme zomer, die beleven we voorlopig nog niet echt. Maar volgende week zou daar verandering in komen. Vrienden en vriendinnen, hele goede morgen. Het is zaterdag, het is 13 juni. Welkom bij Radio Demerstad en in Graffiti. Tussen nu en 12 uur zetten we de activiteiten voor vandaag op een rijtje, en dat in een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demerstad.
0: En nu nemen we je mee naar het Songfestival van 1969. De Britse Lulu was een van de vier winnaars. Dit is Boom Bang Bang.
3: Kan

0: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je hart.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Voor

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

En zo haalden we het toverstokje nog eens boven, dankzij Steve Miller en zijn band. Dat was Abracadabra. En het rustige Moralito kwam van Julio Iglesias. Vandaag vindt de tweede dag plaats van de Happy Street Feesten, of de Blijstraatfeesten, in Waanrode. En dat in zaal Berg en Dal. Om 2:00 vanmiddag begint de dansnamiddag voor senioren met de DJ's Hugo van Vlaanderen en Verschuren. En vanaf 21:00 wordt er gefuift met de DJ Rudy. En er is ook een gastoptreden van collega-DJ Patrick van Laar. En om 8:00 vanavond staat de vierde wand in het cultuurcentrum Begijnhof in Diest op de planken ten voordele van het Roemenië-comité met de psychologische komische thriller Voor Middernacht Ben Ik Terug. Het gaat over een oud huis op de Boerenbuiten dat compleet op stelten staat. Inkom bij de opvoering bedraagt €10 en ben je jonger dan 18, dan betaal je slechts €9. Voor het goede doel, met andere woorden. En deze madame overleed 2 jaar geleden in 2024. Dit is Angela Beaufil met Holding Out for Love.

De mannen van Toto, die vooral in de 80's heel wat hits scoorden. Dit was daar eentje van over Pamela. En Bend Me and Shape Me kreeg je in de versie van Gila. Vandaag en ook morgen strijkt het Foodtruckfestival Smaak neer in het stadspark van Hasselt. En ook de kinderen kunnen zich uitleven met onder andere petanque, minigolf en kindergriemen. Vandaag is de markt open tussen 14 en 23 uur en morgen tussen 12 en 21 uur. En vandaag en morgen viert de Aurodenberg in Aarschot Giro Kermis. Om 2 uur vanmiddag opent de kermis met griemen en confettine. En morgen om 3 uur concerteert Hageland harmonieus. De zangboekjes hiervoor liggen al klaar. En nu tijd voor een man die ooit op het Songfestival stond met Pas de Deux. Hier is Walter Verdun solo met Er is iets.

komen we helemaal in weekendstemming. Hè? The Beat Goes On van The Whispers. En daarvoor een verlangen naar de zomer. De Summertime, Summertime van Hobby Horse. Met onder andere de stem van Mary Hopkin. Nog tot 1 uur is op het Kolonel Dussaertplein in Hasselt de antieke brokante en curiosa-markt toegankelijk, gratis overigens. Ben je nog kandidaat standhouder voor een van de volgende weken, dan neem je contact op met charlie.leenaerts@skynet.be. En tot 3 uur vindt aan de visvijver van Kasteel Ter Biest in Sint-Truiden ook een rommelmarkt plaats. En nu een nummer van soul-legende Marvin Gaye. Het was zijn laatste hit in 1982, deze Sexual Healing.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Je auto wassen.
6: Check.
5: Je ramen wassen.
6: Check.
5: Maar je zonnepanelen?
6: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
5: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
7: Solar Assistance to the rescue.
5: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
8: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Een leuk instrumentaaltje tussendoor. Hè. Dat was Popcorn van de Anarchic System. En daarvoor het romantische You Are, een van de eerste solo-hits van Lionel Richie. Vanmiddag om 1:30 en om 4:00 wordt in Den Egger in Scherpenheuvel nog de Magische Kast opgevoerd door leerlingen van basisschool Onze Lieve Vrouw Scherpenheuvel met diverse acts en dansen. De inkom bedraagt €10. En nu gaan we richting het nieuws van 11. Daarna zijn we bij jullie terug met nog een uurtje graffiti. Dit zijn Katrina and the Waves en zij zijn op wandel in Sun Street.
1: Ik ga

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Een deel van de brandweer dreigt met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quentin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komen, maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
4: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
3: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt-het-vuren. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: bijgeleerd over de liefde Lessons in Love van Mark King en Level 42. En daarmee openden we het tweede graffiti-uur van deze zaterdag, de 13e juni. De activiteiten voor vandaag overlopen we voort en dat in een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot.
0: We hebben hele mooie muziek voor je mee van Sailor, van Petula Clark. En eerst eentje van eigen bodem, een hele mooie song van Johan Verminne. Hier is Daar gaat ze.

0: Tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Electricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijst

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een trickster met verstand van zaken.
1: Zondag 28 juni is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ze hebben misschien wel wat te vieren, maar zo vroeg op de dag al aan de champagne is geen goed idee, denk ik. A Glass of Champagne van de Sailor en daarvoor Petula Clark, de Britse die het in het Frans ook deed af en toe, met onder andere La Nuit n'en finit plus. Vanmiddag om 14:00 ontvangt journalist Lode Nuyts op het Isabellaplein in Scherpenheuvel Jan Bakelands voor een open gesprek over het wielergebeuren. Toegang is daar overigens gratis. En dat is allemaal georganiseerd in de aanloop naar de wielerhoogdagen van volgende week. Dinsdagavond de ploegenvoorstelling van de Baloise Belgium Tour. En woensdag wordt dan in en rond Scherpenheuvel de eerste rit gereden. Daar gaan de wielerliefhebbers ongetwijfeld naar uitkijken. En nu muziek van Jean-Jacques Goldman

94, 63, 20, 99. De inkom bedraagt er overigens 25 euro. En nu een trage aanloop in een nummer van Matt Bianco uit de midden jaren 80. More than I can bear.

De Queen of Pop, Madonna, in haar beginperiode. Dat was Dress You Up en daarvoor een toffe meezinger. Het klonk eenvoudig, Ratata van Rotation. Een nummer trouwens uit de 1970. En wat hebben we nog meer op de agenda voor vanavond? Om 19 uur brengt de Gitannekes voor Cumbia in trekstaal aan de Boudewijnvest in Diest een zwoel en dansbaar feest. Inkom €12 in voorverkoop, €15 ter plekke. Wie nog geen 16 is, betaalt €5. En om 8 uur vanavond kan je van op de Grote Markt met de Nachtwachter weer opstappen in het middeleeuwse Diest. Deelname €3, maar gratis voor kinderen tot 12 jaar. Je moet wel altijd reserveren via nachtwachter.jeff@hotmail.com. En dit is een nummer 1 uit 2010, de band Train.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Het was een hele gebeurtenis in 1967. Dikke hit van de Supremes, deze Happening. En daarvoor uit Nederland het rustige Werbisto van Juarez. Vanavond om 8:30 begint het kampvuurconcert aan het kasteel van Horst met Gijke. Maar het evenement is wel uitverkocht. Alle info trouwens op kampvuurconcerten.be. En ik vertel ook nog even dat je vanaf morgenochtend 6:00 ook op wandel kan. Want Passaar Bekkevoort organiseert vanuit zaal Trefpunt in Assen een ochtendwandeling. Onderweg wacht een opkikkertje en na afloop kan je aanschuiven voor een ontbijt met spek en eieren. Eventueel kan je ook proeven van een stuk taart en koffie. Deelname €12, inclusief ontbijt. Inschrijven kan bij Passaar Bekkevoort. En daarmee hebben we het gehad. Dank je Frits voor de samenstelling en redactie van deze graffiti. En morgen is er de zondageditie om 10:00. Zometeen neemt Herman de Graaf je in de Flashback Top 30 mee terug naar 1978. En we gaan er al rappend uit met Joe Bataan en de Rappo Kleppo. Smakelijk en tot morgen. Ciao.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf december komen er op de hele Vlaamse arbeidsmarkt praktijktesten op discriminatie. Dat heeft bevoegd minister Gené beslist. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren om te kijken of kandidaten gelijk behandeld worden. Want uit onderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond of oudere mensen vaker benadeeld worden. Eerder zouden er enkel praktijktesten zijn in sectoren die daarmee akkoord gingen. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
3: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Deel legt uit.
5: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen te omzeilen.
3: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger verschillende bombardementen uitgevoerd. Eerder riep het leger de burgers ook al op om te evacueren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse militie Hezbollah. Die reageerde dan weer met aanvallen op het noorden van Israël. Nochtans geldt er tussen beide landen een staakt het vuren. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hitte maatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Bertel ter plaatse.
6: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
3: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal droog en zonnig bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Flashback.
1: Goedemiddag en welkom in de Flashback Top 30, waar je deze week op de eerste rij zit voor de voorstelling van de 30 grootste hits uit de Top 30 van 10 juni 1978. Het jaar waarin Jacques Brel overlijdt, een van de weinige echte wereldsterren die ons land ooit gekend heeft. Waarin ook Humo's rockrally van start gaat en op televisie het olijke duo Bassie en Adriaan voor de eerste keer te zien is. En misschien herinnert u zich nog hun motto, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. En dat is precies wat wij ook van plan zijn, al hopen we toch zonder kleerscheuren de nummer 1 te halen. Maar beginnen doen we uiteraard onderaan op 30 met Hot Chocolate.

De eerste van maar liefst 9 nieuwkomers vandaag was van Hot Chocolate, die eind jaren 60 debuteerde met een cover van Give Peace a Chance van John Lennon, die daardoor zo gecharmeerd was dat hij de groep meteen een eerste platencontract aanbood op het Apple-label van The Beatles. En als we dan even fast-forward doorspoelen naar 1978, dan zien we dat ze inmiddels al een aantal grote hits op hun naam hebben staan, waarvan Everyone's a Winner de meest recente is en waarmee Hot Chocolate nieuw binnenkwam op 30. Minder goed vergaat het Love, die zich deze week verraderlijk dicht bij de uitgang bevinden en na 12 weken zakken van 11 naar 29 met You Owe Me. I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all.

0: Later in 78 zal Love met You're the Greatest Lover en Trojan Horse twee nummer 1 hits scoren. Maar dat lukte ze net niet met You Owe Me, de tune van het VPRO-programma Waldolala, gepresenteerd door de onvolprezen Waldo van Dungen, het alter ego van Chef Van Oekel. Met You Owe Me zakte Love deze week van 11 naar 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 1 juni gaat in Argentinië het wereldkampioenschap voetbal van start. Na amper 36 seconden valt al meteen het eerste doelpunt in de wedstrijd Italië-Frankrijk. Het is de Fransman Lacombe die de eerste goal op zijn naam mag schrijven. Ons land is er niet bij, want de ploeg van bondscoach Guy Thijs kon zich niet plaatsen. En nog op 1 juni presenteert Ferry Maat op Hilversum 3 de allereerste Tros Top 50. Het is na de nationale hitparade en de Nederlandse Top 40 al de derde hitlijst die op die zender wordt uitgezonden. En zoals verwacht kon worden van Ferry Maat, wordt ook deze lijst opgevrolijkt met een nieuw professioneel jinglepakket. Vanaf 13 juni zal er bovendien van deze Tros Top 50 ook een televisieversie worden uitgezonden. En het zou me niks verbazen als ook het volgende nummer daar regelmatig aan bod kwam. Bij ons is het vandaag de tweede nieuwe. En dat is een cover van het bekende doo-wop nummer The Boy from New York City van The Adlibs uit 1965. Maar dit is op 28 de 1978 versie van The Darts.

De carrière van Blondie was nog maar pas op gang geschoten, of het rommelde al meteen binnen de band. Want volgens niet-officiële bronnen was het succes al meteen naar het hoofd van Deborah Harry gestegen, waardoor sommige muzikanten niet meer met haar zouden willen samenwerken. Wat er ook van zij, met I'm Always Touched by Your Presence, Dear, hadden ze een grote hit de voorbije weken, die deze week zakte van 18 naar 27. En één plaats hoger, een bandje dat in de vroege jaren 70 de blunder van hun leven begingen door Sugar Baby Love niet te willen opnemen. En zo de Rubettes aan een van de grootste hits van de 70s hielpen. Maar uiteindelijk kwam het toch nog goed met Show Wally Wally, dankzij hits als When, Under the Moon of Love en deze die hier nieuw binnenkomt op 26. Dit is I Wonder Why.

0: het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
4: De Flashback Top 30.
2: Top 30, 30.
4: Herman de Graaf.

In 1978 ontstaan er een aantal klassiekers van formaat. Alleen had men dat toen nog niet in de gaten. Want nummers als She's Always a Woman van Billy Joel, Dust in the Wind van Kansas en Because the Night van Patti Smith zullen nooit verder raken dan nummer 20. En het was die laatste waaraan ook Bruce Springsteen had meegeschreven, die hier nieuw binnenkwam op 25. En dit is met 19 weken de plaat die deze week de meeste top 30 ervaring heeft. Van Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonaires. What?

0: Dit werd in 1965 voor het eerst uitgebracht door de Amerikaanse jazzlegende Arthur Prysock. En twee jaar later gecoverd door Mighty Sparrow, Byron Lee en de Dragonairs. Maar voor het een hit werd, moesten ze toch nog een jaar of 10 wachten. Inmiddels bestaan van het nummer trouwens zo'n 80 covers, waaronder die van Tom Jones. Maar de bekendste blijft toch die van Mighty Sparrow en Byron Lee, die met Only a Fool na 19 weken top 30 opnieuw 5 plaatsen stegen van 29 naar 24.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 2 juni overlijdt net voor zijn 83ste verjaardag Santiago Bernabeu, de legendarische voorzitter van Real Madrid. Hij leidde de club maar liefst 35 jaar. Het Bernabeu-stadion van Real Madrid is dan ook naar hem vernoemd. Op 7 juni viert de KSA haar 50ste verjaardag. De katholieke studentenactie werd op 7 juni 1928 opgericht door kanunnik Karel Dubois in het kleinseminarie van Roeselaren. Ook in 2026 is de KSA nog steeds de derde grootste Vlaamse jeugdbeweging. Ter gelegenheid van die 50ste verjaardag verscheen er in 1978 een 8 mm documentaire film van 35 minuten. En nog op 7 juni verschijnt de allereerste single van de dan 20-jarige Prince. Het nummer heet Soft and Wet en bereikt slechts nummer 92 in de Amerikaanse top 100. Maar dat bescheiden succes zal hij later in de jaren 80 ruimschoots compenseren.

Dat was Brusselaar Roger Jouret, die als Plastic Bertrand zijn 5 Minutes of Fame beleefde in 1978. En hij moest daarvoor niet eens zingen, enkel wat springen en playbacken op die trampoline in Avro's Topop. Want het zingen, dat had Lou de Preijck van Two Man Sound al voor hem gedaan. En vooral opvallend was dat dit ook een hit was in Groot-Brittannië, waar ze toch wel wat problemen hadden om die Franse titel correct door hun Engelse strot te krijgen. Daar hadden wij, dankzij ons college Frans, gelukkig iets minder problemen mee. Dat was Plastic Bertrand, vorige week nog 8, deze week 23 met Saplin pour moi. En hier is Henkie.

Henk Wijngaard brak met dit nummer definitief door en lanceerde daarna eens om de zoveel tijd weer een nieuwe truckershit. Met de vlam in de pijp was dat, dat ook nog eens ooit gebruikt werd bij een nieuwe pausverkiezing. Toen heette het Komt er rook uit de pijp. Maar dit was uiteraard de originele van Henk Wijngaard, die hiermee doorsteeg van 27 naar 22. En we blijven nog even in Nederland met Champagne, dat in 1976 werd opgericht en met hun nostalgische jaren 20 kledij en professionele podiumact vrijwel meteen een groot publiek aan zich weet te binden. Hits als Oh Me Oh My Goodbye en Rock'n'Roll Star volgen elkaar dan ook op in een hoog tempo. En ook 2 jaar later zijn ze nog steeds succesvol en stijgen deze week 5 plaatsen van 26 naar 21. When

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar en discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
6: Waar is mijn vleeskroket?
5: Bart K.L.
6: Samen in de zon.
5: Willy Sommers.
6: Oh, laat de zon in je hart.
5: De Romeo's.
6: Viva de Romeo's.
5: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De man achter dit studioproject was Robbie van Leeuwen van Shocking Blue, die voor Mistral ook vaak Mariska Veres, de zangeres die Venus had ingezongen, inschakelde. Maar niet op Starship 109, dat gezongen werd door Marianne Schattelijn, die nog maar pas in maart 2026 overleed en wiens stem een niet onbelangrijke bijdrage leverde aan dit stukje Nederlandse popgeschiedenis. In deze lijst tuimelde Starship 109 één plaats naar beneden en zakte van 19 naar 20. Hey,

0: Eén jaar na de nummer 1 hit Living Next Door to Alice en Lay Back in the Arms of Someone blijft Smokey het platenkopend publiek boeien met de nieuwe lading hits als For a Few Dollars More, Mexican Girl en Oh Carol, waarmee ze nieuw binnenkwamen op 19. Smokey is trouwens de band van Chris Norman, die later dat jaar een duet zal opnemen met de zangeres die we straks in deze lijst nog zullen tegenkomen in de top 10.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Begin juni slaagt de bekende nazi-jager Simon Wiesenthal erin om Gustav Franz Wagner op te sporen. Die werd verantwoordelijk geacht voor de dood van 150.000 Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in de vernietigingskampen van Polen. Op 9 juni beslist minister van Defensie Paul van den Boeijnans dat de Belgische para's die in de Zaïrese provincie Chaba actief zijn dagelijks een extra premie zullen krijgen van 1000 frank. Zij beschermen er Belgische burgers tegen de rebellen uit buurland Angola die Zaïre waren binnengevallen. En op 13 juni overlijdt de Belgische politicus Leo Delweide. Hij was in de oorlogsjaren burgemeester van Antwerpen en erg omstreden omdat ook hij zou meegewerkt hebben aan de Jodenvervolging. Hij was de vader van Leo Delweide junior die in zijn voetsporen trad en nog jaren schepen was in Antwerpen. Door nu met een nummer dat geschreven werd door Juice Newton, de singer-songwriter die bij ons in de jaren 80 nog een grote hit zal scoren met Queen of Hearts, maar hier uitgevoerd wordt door The Carpenters. Het zou hen voor het eerst ook een notering opleveren in de Amerikaanse countrylijsten. Iets wat met Top of the World, dat nogthans ook erg country klonk, niet gelukt was. In deze lijst van 10 juni 1978 komen ze nieuw binnen met Sweet Sweet Smile. Ja.

In 1978 vond het Eurovisie Songfestival plaats op 22 april in de Franse hoofdstad Parijs. En zowel het winnend lied als de nummer 2 komen we straks nog tegen in het tweede uur. Maar dit was alvast de bijdrage van Luxemburg, dat als dwergstaatje zelf niet over voldoende zangtalent beschikte en dan maar een beroep deed op de Spaanse dames van Baccarat. Zij werden uiteindelijk zevende met Parlez-vous Français en hielden er ook bij ons een hit aan over, die hier twee plaatsen zakte van 15 naar 17. En als laatste van het eerste uur een man die helaas veel te vroeg van ons is heen gegaan. Want Robert Palmer, in Frankrijk en op Classic 21 stevast aangekondigd als Robert Palmer, overleed in 2003 op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. En dus zullen we jammer genoeg nooit weten wat voor moois hij nog allemaal uit zijn mouw had kunnen schudden. In deze lijst komt hij nieuw binnen op

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
4: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
3: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
5: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
3: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kennedy legt uit.
6: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
3: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
7: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
3: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

Op 22 april 1978 had deze stijlvolle klassieke ballade op het Eurovisie Songfestival in Parijs gezorgd voor het beste Belgische resultaat tot dan toe. Want Jean Vallée eindigde er met L'amour, ça fait chanter la vie, mooi tweede. En hield er een grote hit aan over die hij ook vertaalde in het Spaans, Engels en zelfs het Nederlands. Zo bracht hij het met als titel Verliefd in het BRT-televisieprogramma Zeg maar Henk van Henk van Montfort. Bij ons zakte Jean Vallée, die in 2014 overleed, met L'amour, ça fait chanter la vie van 6 naar 15. En zo belanden we spoorslags in het tweede uur van deze flashback top 30 van 10 juni 1978. En dat is precies één dag voor koningin Fabiola haar 50ste verjaardag zal vieren. Maar ook wij maken hier een memorabel moment mee, want dit is de allereerste keer dat we John Travolta en Olivia Newton-John samen aantreffen in een Vlaamse hitlijst. En wel op 14, waar ze nieuw binnenkomen met You're the One That I Want.

0: Precies 6 dagen na uitzending van deze top 30 gaat de film Grease in première. En dus was dit nummer uit de soundtrack perfect getimed. En wat we toen nog niet wisten is dat John Travolta en Olivia Newton-John samen op weg waren naar 8 weken nummer 1. En zo verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste hit van gans 1978. Maar in deze lijst begon You're the One That I Want nog maar pas aan zijn top 30 carrière door nieuw binnen te komen op 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: En we blijven in deze terugblik nog even bij hetzelfde onderwerp, want na het succes van de dans- en muziekfilm Saturday Night Fever 1 jaar eerder was het niet onlogisch dat er nog meer van hetzelfde zou volgen. Zo loopt rond deze tijd in 1978 de film Thank God It's Friday in de bioscoop. In deze prent is het Donna Summer die de hoofdrol speelt en er uitvoerig mag in zingen en dansen. Ze zal er met Last Dance zelfs een grote hit aan overhouden. Maar de kaskraker van het jaar is dus toch de film Grease met Olivia Newton-John en John Travolta, die, zoals je net hoorde, op 16 juni in ons land in première gaat. Vanaf dan is het onmogelijk om te ontsnappen aan nummer 1 hits als You're the One That I Want, Hopelessly Devoted to You en Summer.

zo'n verrassende vaststelling is dat dit het nummer was dat we de voorbije jaren het vaakst hebben horen voorbijkomen in de Flashback Top 30. Er zijn namelijk weinig lijsten geweest in 78 waar het niet in voorkwam. En we kunnen dit nog het best omschrijven als een buitenlandse parel die schittert op Belgische bodem. Want het is onze landgenoot Albert van Hoogte die deze band uit Noord-Rhodesië een platencontract aanbood. En met Gene Letter als uithangbord scoren ze met deze vrolijke ska-versie van Summertime, die ze al in 66 hadden opgenomen, de grootste hit uit hun carrière. Dat waren de Shakespeares, die deze week zakten van 10 naar 13. En dan nu tijd voor een feestje met Eruption op 2.

Dat was Eruption, die één jaar eerder de oversteek gemaakt hadden van Engeland naar West-Duitsland. En daar vrijwel meteen opgepikt werden door Frank Varian, die hen liet optreden in het voorprogramma van zijn hitmachine Boney M. En zo begonnen ook zij aan een top 30 carrière. Eerst met I Can't Stand the Rain en daarna met Party Party, waarmee Eruption maar liefst 10 plaatsen de goede richting uitging van 22 naar 12. In 2026 was er, zoals verwacht, weer heel wat commotie rond de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1978 wel enigszins anders, toen ze wereldwijd nog bejubeld werden omdat ze verantwoordelijk waren voor het winnende lied Abani Bi. En dat staat hier op 11 en is van Isaar Cohen en...

0: Wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
8: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Top 30 Flashback. Elke zaterdagmiddag van

0: Dat was Jerry Rafferty, die we in de vroege jaren 70 leerden kennen als de ene helft van de Humble Bums en later Steelers Real, dat met veel juridisch gehakketak aan zijn einde kwam, waardoor hij 3 jaar lang geen platen meer mocht uitbrengen. Maar in 78 reist hij als een phoenix met het album City to City en het later klassiek geworden Baker Street, waarmee Jerry Rafferty 4 plaatsen doorsteeg van 14 naar 10.
1: Nieuw.

0: Met een stevige gongslag kondigde Amanda Lear haar komst aan in deze top 30. Want deze diep gedecolteerde en hooggehakte dame met diepe stem zorgde in 1978 al voor een klein beetje LGBTQ-input nog voor het fenomeen echt benoemd was. Met Follow Me donderde ze hier als hoogste nieuwe binnen op 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 17 juni vindt in het Lorelei Amphitheater in de Duitse Sint-Gorhausen het beruchte Sunrise Festival plaats dat helemaal uit de hand loopt. Na ongepaste opmerkingen van zangeres Grace Slick van Jefferson Starship over onder meer Nazi-Duitsland bestormt een woedende menigte het podium. Alles wat niet te heet of te zwaar was, werd vernield en zelfs de geluidsboxen werden in brand gestoken. Grace Slick werd hiervoor voor vele jaren uit de groep gezet. Op 21 juni gaat in Londen de musical Evita van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice in première met Elaine Page in de hoofdrol. De musical zal onafgebroken lopen

Dit is wat je zou kunnen noemen handig inspelen op vraag en aanbod. Want door de vele verslaggeving van het WK voetbal in Argentinië, dat zoals je eerder hoorde op 1 juni van start ging en waarvan we zometeen ook nog de einduitslag even meegeven, was er dringend behoefte aan een aangepaste tune voor Studio Sport. En het was muzikant en componist Piet Sauer die zijn kans greep en deze Argentina uitbracht als conquistador en er een stevige top 10 hit aan overhield, die deze week zakte van 5 naar 7. Deze top 30 moet ongetwijfeld ook een streling voor het oor geweest zijn voor de Duitse producer Frank Farian. Hij zat immers aan de knoppen bij Eruption, die we net hoorden op 12. En ook in de top 5 straks zal een van zijn acts het meer dan behoorlijk doen. En ook deze zangeres was een van zijn pull-ins. Dit is Gila, die van 9 naar 6 gaat met Bend Me, Shape Me. You are-

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
7: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
8: Hits. Classic hits. Flashback top 30. Van 12 tot 2.

In die tijd was er nog lang geen sprake van latere Volendamse coryfeeën als Jan Smit of Nick en Simon. De belangrijkste ambassadeurs van dit pittoreske stadje waren toen vooral de Cats en BZN. En het zijn die laatste die we hier hoorden met Lady McCory, waarvoor ook het Volendamse operakoor ingeschakeld werd. Zij waren de snelste stijger deze week en gingen 11 plaatsen vooruit van 16 naar 5. En één plaats hoger in de top 5 vinden we dan weer een zakker van de Bee Gees, die stilaan uitgedanst zijn en zakken van 3 naar 4.

0: In 1978 voegen de Bee Gees 3 hits toe aan hun toen toch al indrukwekkend ogend oeuvre. Dat zijn Too Much Heaven, Stayin' Alive en Night Fever. Allemaal uit de soundtrack van de film Saturday Night Fever, die het toch al populaire disco-genre nog eens een extra boost geeft. Al had het niet veel geschild of John Travolta had gedanst op muziek van Stevie Wonder en Boss Skaggs. Maar het was producer Robert Stigwood die zijn veto stelde en vond dat het absoluut de Bee Gees moesten worden. Zij zakten met Night Fever van 3-4.
1: Flashback van 30. Terugblik.
0: Op 23 juni wordt de Ronde van Zwitserland gewonnen door Limburger Paul Wellens. Hij is de oom van Tim Wellens, die vorig jaar nog Belgisch kampioen werd. Andere Belgen in deze Ronde van Zwitserland waren Michel Pollentier op plaats 8 en Freddy Maartens, die 14e werd. En 2 dagen later, op 25 juni, valt het doek voor het WK voetbal in Argentinië. De bloedstollende finale tussen het gastland en Nederland eindigt op 1-1. En dus komen er strafschoppen aan te pas en wint Argentinië met 3-1 van Oranje. Oranje dat trouwens Johan Cruijff moest missen omwille van een gewapende overval en poging tot ontvoering bij hem thuis in Barcelona.

Dat was het langste nummer dat ABBA ooit uitbracht, met een oorspronkelijke lengte van iets meer dan 5 minuten. Maar wij draaiden de iets meer radiovriendelijke versie van Eagle, dat binnenkort 1 weekje op 1 zal staan. Maar vandaag steeg ABBA van 4 naar 3. En ook de single die 1 plaats hoger staat zal binnenkort 1 weekje op 1 prijken. En die is van het Zuid-Afrikaanse Cloud met Substitute.

0: meisjes van Cloud hadden een bijzonder goede neus voor onbekende nummers die ze in een voor 1978 modern jasje staken. Zo was Substitute oorspronkelijk enkel terug te vinden als LP-track op een album van de Righteous Brothers. En die hadden in geen miljoen jaar durven dromen dat het ooit nog eens een nummer 1 hit zou worden. Maar nadat die van Cloud ermee aan de slag gingen, gebeurde dat wel. Maar niet deze week, want hier bleven ze zitten op 2. En wie dan wel als in beton gegoten op 1 stond, hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 deze week Jerry Rafferty en Baker Street. Op 9 vonden we de hoogste nieuwe van Amanda Lear en Follow Me. 8 Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love. 7 Conquistador met Argentina. 6 Gilla met de disco-versie van Bend Me, Shape Me. 5 was de hoogste stijger deze week van BZN en Lady Macquarie. 4 The Bee Gees met Night Fever. 3 ABBA en Eagle. En op 2 Cloud met Substitute. En de bovenste beste van deze week komt andermaal uit Duitsland, uit de stal van Frank Farian.
1: Nummer 1.
0: De hitmachine die Boney M. heet, zet haar racemhits, waarmee ze in 76 gestart waren, ook 2 jaar later onverminderd voort. En dat doen ze dit keer met hun allergrootste succesnummer, goed voor 8 weken nummer 1. Zoals ook op 10 juni 1978. Dit is Rivers of Babylon. Tot volgende week.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen. Dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
4: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie. En zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
3: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. In de VS is de overnamedeal tussen filmstudio's Paramount en Warner Bros. Nu officieel goedgekeurd. Dat heeft het ministerie van Justitie beslist. De deal was in februari al rond toen Netflix zich terugtrok, maar de overheid moest eerst nog onderzoeken of er geen bedreiging was voor de concurrentie. Dat is nu niet het geval. In totaal betaalt Paramount bijna 96 miljard euro voor Warner Bros. Op het EKG-wielrennen in Italië is onze landgenoot Tim Seelen Europees kampioen geworden. Seelen versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij werd eerder ook al Europees kampioen tijdrijden en is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen. Morgen verdedigt hij zijn Belgische titel. En een primeur voor ons land, want in 2030 organiseren we voor het eerst het EK handbal voor vrouwen samen met Frankrijk. Dat bevestigt de Belgische Handbalbond. De wedstrijden zullen in Antwerpen plaatsvinden, wellicht in de Lotto Arena. Onze Belgische handbalvrouwen zijn zo ook rechtstreeks geplaatst voor het EK voor de eerste keer ooit. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: de wereld heeft daar nood aan. Een nieuwe, verfrissende, verjongende blik op alles wat er gebeurt. En we zijn blij dat ze er zijn. We are the young. Elke generatie opnieuw hebben we dat nodig. Dat was een nummer uit 1985. Dan Hartman werd toen gevraagd door een muziekregisseur van de film Break-in om een nummer te schrijven voor een dansscène uit die film. Maar er was weinig budget. Er werd gevreesd dat die film niet zou doorbreken, dus het nummer kwam er niet. Maar ene Charlie Midnight, die heel veel samenschreef met Dan Hartman, die wou het nummer absoluut schrijven. En Dan Hartman zei, oké, als je straks tegen 5 uur een tekst klaar hebt, dan schrijf ik de muziek. En zo is geschied. Het werd een nummer 1 hit in vele landen, deze We Are The Young. Herman de Graaf, die is ondertussen de deur uit bij Demerstad. Hij telde weer af van 30 naar 1 en nu is het 2 uur voorbij. Het is weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We kijken straks naar het uitgebreide weerbericht. We hebben ook de feiten van de dag, maar we beginnen met een wandelingetje of noem het maar een bezoekje aan Baker Street. Dit is Gary Rafferty. Hele goeiemorgen trouwens en welkom.

0: Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

De Duitse zanger Peter Kent, die zijn carrière begon als musicalartiest, maar later solo ging en een hele grote hit scoorde met It's a Real Good Feeling, had misschien wel iets te maken met het feit dat hij huwde met de zangeres Luisa Fernandez. Een paar jaar later zou hij ook een grote hit scoren met het nummer wat we net draaiden. Dat was Stop and Go. Jan de Groot. En dan nu tijd voor de feiten van de dag. We gaan terug naar 13 juni 2004. Bij de Vlaamse parlementsverkiezingen wordt de extreemrechtse partij Vlaams Blok de tweede grootste partij in ons land met 25% van de stemmen. Eind 2004 heft de partij zichzelf op nadat ze voor racisme werd veroordeeld. En ze wordt dan hernoemd tot Vlaams Belang. Op 13 juni 1988 dan wordt een Amerikaanse tabaksfirma veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een man die zijn vrouw verloren had aan het roken van sigaretten. En op 13 juni 1983 verlaat het ruimteschip de Pioneer 10 het zonnestelsel. Aan boord hadden ze een plaket met pictogrammen van de aarde en haar bewoners. Siesta. Het was allemaal waar wat we net vertelden en we voegen daar nu ook nog Lisa Stansfield aan toe met The Real Thing.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Wet, nummer uit 1988, hun Sweet Little Mystery.
1: Siesta. Jan de Groot.
0: En dan het beloofde weerbericht. Naarmate de dag vordert, komen er meer en meer opklaringen. Het blijft ook droog bij temperaturen tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig. In de loop van de dag komt er wat meer bewolking. Maar op een enkel buitje na blijft het droog. Morgen 20 graden. En dan volgende week wordt het alleen maar beter. Maandag en dinsdag 21 graden. Woensdag 27. Donderdag 25. En vrijdag wordt het zomer. Heel warm, veel zon en 30 graden. En de Walker Brothers, die proberen een stok in de wielen te steken. Maar het gaat niet lukken. The sun ain't gonna shine anymore.

0: jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

af en toe is een stevige aanmoeding voor de ander wel nodig. De Dexys Midnight Runners waren dat. En Come On Eileen. En na graffiti van deze voormiddag kijken wij al een beetje vooruit naar volgende week. Op donderdag houdt de middenstandsraad van Herk de Stad een geanimeerde braderie. Er is gratis toegang donderdag van 5 tot 9. En op vrijdag vindt op het Museumplein in Aarschot het Folk en Bluegrass Festival plaats. Dat is om talent op alle vlakken te promoten. Het gaat door vrijdagavond vanaf 8 uur. En nu Boney M. We Kill the World.

Neil Christian, een echte eendagsvlieg gebleven, deze Engelse zanger. Maar kijk, uitgegroeid tot een heuse classic, dit nummer. That's nice. En daarmee is het bijna 3 uur. Een update van het nieuws komt eraan na The Stars on 45.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ravels in de provincie Antwerpen is het lichaam van een man gevonden in een appartementsgebouw. Het gaat om een man van 39, dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt dat nog. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna 1700 euro per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
4: Er zijn een aantal verklaringen voor verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget heeft, omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
3: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. En net niet voor Sisu Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. Het was voor Sisu Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: soms kan het wel eens gebeuren dat een man net iets meer wil, maar de vrouw het wil beperken tot een dansje. Dat kan toch ook leuk zijn. She wants to dance with me. Dat was Rick Astley. En daarmee is het 3 uur voorbij. Welkom terug hier bij Radio Demerstad en het 2e uur van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: We hebben voor u straks nog een opmerkelijk nieuwsfeit. We houden ook koffiepauze en we hebben nog heel veel classic hits. En onze enige hoop is dat we dat allemaal kunnen afleveren. Van nu tot 4 uur.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: www.bijbel.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin. Tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons. Onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

En nu gaan we richting Wallonië naar een gemeenteschool van Buzet. Dat is gelegen in de provincie Namen. Daar zijn afgelopen woensdag een 80-tal leerlingen van de school ziek geworden. Ze kampten met buikkrampen, braken en hoofdpijn. Er werd gedacht dat de oorzaak van de klachten bij het leidingwater zou kunnen liggen. Daar werden donderdag stalen van genomen, maar daaruit blijkt uit de analyse dat er eigenlijk niks aan de hand is. Er werden geen afwijkingen vastgesteld. Dan werden er vrijdag nog eens nieuwe stalen genomen. Daarmee zijn ze nu bezig met die te onderzoeken. Uit voorzorg is in elk geval de school afgelopen vrijdag gesloten gebleven. Maandag gaan de lessen gewoon door, maar er wordt ook nog een derde staal genomen. Ze blijven dus gewoon doorgaan met onderzoeken. En dat is me goed ook. Fleetwood Mac zou zeggen, don't stop.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

Mister, een hit uit 1988, dat was Broken Wings. En daarmee is het tijd geworden voor koffiepauze. Daar zijn we nu echt wel aan toe. En ik denk u ook wel. Laat het smaken. Ondertussen draaien we 3 plaatjes non-stop. De eerste in de rij is deze van Modern Talking. And you can win if you want.

0: ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
7: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn.

0: Dat omschreef precies het gevoel wat ik had tijdens de afgelopen koffiepauze. I'm into something good. Dat waren Herman's Hermits. En daarvoor Conquistador met Argentina.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En volgende week dinsdag dan belegt de Toscanza Hoeve in Langdorp een gratis infomoment. Je maakt daar kennis met de infrastructuur en je vindt er antwoord op al je vragen rond de hondenschool en haar opleidingen. Volgende dinsdag van 6 tot 8. En volgende week vrijdag is er aan Sportcentrum De Kambergen in Zelem Zomer te Run. Het begint daar allemaal vanaf 6 uur. En vanaf nu heb ik nog 6 seconden om het volgende plaatje aan te kondigen. Dat is er eentje van 23 jaar geleden. K3 en Oya Lele.

Dave Edmunds en I Hear You Knockin'. Ja, er zal er iemand aan de deur staan. Hier bij ons is dat waarschijnlijk Guy de Zwart. Je hoort hem zometeen na 4 uur. En wij draaien nog de Dire Straits met hun Sultans of Swing. En daarmee sluiten we deze zaterdagse siesta af. Heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval van 8 op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
4: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
3: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.

0: John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Het is eindelijk zover. De bal is aan het rollen. Het WK voetbal is gisteren van start gegaan. En voor zij die wat minder into voetbal zijn, is er gelukkig nog de muziek van Demerstad. Mijn naam is Guy de Zwart en ik hou jullie gezelschap tot een uur of zes vandaag.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.

problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd

0: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola, de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs, met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

Madonna Hightower. Ze groeide op met gospelmuziek in Los Angeles en haar eerste platencontract haalde ze binnen door het winnen van een talentenjacht in de jaren 50 van vorige eeuw. Eind jaren 50 dan verhuisde ze naar Europa. Ze woonde 20 jaar lang in Madrid, waar ze ook tal van Spaanstalige nummers heeft opgenomen. Samen met Danny Daniel onder de naam Danny y Donna. En samen met die Danny schreef ze If You Hold My Hand, het nummer dat je hier net hoorde bij Demerstad. We gaan straks naar de jaren 60 met de Hollies en naar de jaren 70 met CCR. Maar eerst dansen onder de tropenzon met Gilbert Montagnier.

0: 1971 was dat Hey Tonight van de Creedence Clearwater Revival.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. Dimmerstad.
0: En van Hey Tonight naar Hey Tomorrow. Eens kijken wat je morgen allemaal kan gaan doen. Zondag 14 juni zijn we dan al. Om 14 uur vertrekt aan het infopunt Toerisme in Scherpenheuvel de straatnamenroute. Tijdens de wandeling door de Basiliekstad ontdek je wat schuilgaat achter de straatnamen. En ook morgen om 16 uur nemen muzikanten Isabel Dallé, Frederike van Lint en Pieter de Vosje in de Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek met La Dolce Vita mee naar het Italië van de

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Cliff Richard, hij hing helemaal vol met draadjes in Wired for Sound. En daarvoor was er Rob de Nijs met een nummer van hem uit 1982. Ik wil je. Dat je bij de kringloopwinkels vaak bijzondere dingen kan vinden, ja, dat is wel bekend. Maar medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem in Nederland, die zijn wel erg geschrokken. Want bij de ingang van de winkel vonden ze namelijk een enorme slang. Een python van 1,5 meter lang zat in een plastic bak met zaagsel en gaatjes in het deksel. Hij heeft het dier dan maar mee naar binnen genomen en de dierenambulance gebeld om het te komen ophalen. Het heeft daar 1,5 uur op kantoor gestaan en iedereen zat toch een beetje met de schrik. Waar de slang vandaan komt, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is het diertje daar gedumpt door

0: Mark Almond en Tears Run Rings.
1: Gide Zwart. Zwartwerk.
0: Ja, en hetzelfde geldt voor mijn koffiekopje. Dat heeft koffiekringen veroorzaakt op onze werktafel hier in de studio. Als Chris van Opstal dat ziet, dan zwaait er wat, geloof ik. Welkom bij Demerstad op deze zaterdag. Bij ons hoor je nog eens wat, zoals Beats International nu. Een Britse dance- en hip-hop collectief is dat, opgericht door Norman Cook alias Fatboy Slim. The Be Good To Me is gebaseerd op Just Be Good To Me van de SOS Band.

0: Jam High.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
5: Dit is hem.

Ja, ja, ze bestaat wel degelijk. Die gele rivier in China ligt die. Het is de langste rivier van China trouwens. Geschatte lengte is zowat 5.464 kilometer. Dat kan al tellen. Bij ons hoorde je dus Christy met de Yellow River. En zometeen de Eurythmics. En die mogen zichzelf aankondigen. Sexy.

Mark Dutroux, Jeffrey Epstein en vele anderen, allemaal hadden ze sex crimes op hun kerfstok. Dat waren de Eurythmics uit de film 1984, gebaseerd op het gelijknamige boek van George Orwell. Wij zijn hier bijna door hoofdstuk 1 van ons zwart werkboek voor vandaag. Er komt zo nog een tweede luik aan, na het nieuws van 5. En dat is niet zo far, far away meer.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Je hoort burgemeester Fernand van Trimpont.
4: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig. En de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen. En het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
3: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Esichem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde aan een afrit die afgesloten was door werken. De auto van het gezin stond er stil en werd aangereden door een achterligger. We geven meer geld uit aan vakantie en dat ondanks de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. We betalen gemiddeld bijna €1.700 per persoon, dat is 5% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de reisbarometer van de Vlaamse reisbureaus. Koen van den Bos.
5: Er zijn een aantal verklaringen voor de verhoging van budget. Uiteraard zit je met een aantal taksen die de Belgische regering heeft ingevoerd. Je zit daarnaast uiteraard met de impact een stukje van de kerosine. Maar daarbuiten zien we ook gewoon dat de reiziger meer budget geeft omdat hij heel bewust kiest voor beleving. Dus men gaat op vakantie extra ervaringen bijboeken.
3: De populairste vakantielanden zijn Spanje, Frankrijk en Griekenland. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden, dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in dat conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zou dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij had het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uiterbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e. De Australier Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. Op het Europees kampioenschap G-wielrennen in Italië is Tim Seelen Europees kampioen geworden op de wegrit. Hij versloeg een Duitser en een Tsjech in de sprint. Hij won gisteren ook al goud op de tijdrit. En hij is ook wereldkampioen en Belgisch kampioen, zowel in het tijdrijden als op de weg. En net niet voor Zizo Berghs op het tennistoernooi in Rosmalen in Nederland. In het dubbelspel verloor hij met zijn Franse partner de finale van een Nederlands duo. Ze gingen onderuit in 2 sets, het werd 2 keer 7-6. Het was voor Zizo Berghs zijn eerste dubbelfinale op een ATP-toernooi. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Casey en de Sunshine Band met Keep It Coming Love. Hier blijven ze ook komen, de classic hits van Demerstad.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk, Guy de Zwart.
0: Hele goede namiddag. Ik hou jullie nog gezelschap tot aan 6 uur met straks Kajagoogoo en B-52's op de radio. Nu eerst de Buggles.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Zonder het goed te beseffen zijn we verzeild geraakt in het knusse liefdesnestje van de B-52's, dat was de Love Shack. John Terra die begon zijn muzikale carrière begin jaren 70. In 1971 had hij een eerste bescheiden succesje met Parking Rosie, de Vlaamse versie van Crackling Rosie van Neil Diamond. En dit werd een van zijn grootste hits en hij weet blijkbaar niet waarom.
1: Ik

Stylistics uit de jaren 70 met Can't Give You Anything. Ik kan je nog een leuk verhaaltje geven. Een buffel uit Bangladesh werd daar wereldberoemd nadat zijn foto viraal ging. Mensen vonden hem namelijk wel erg lijken op Donald Trump. Eigenlijk was het de bedoeling dat de buffel geslacht zou worden voor het offerfeest daar, maar omdat de buffel online zoveel aandacht krijgt en populair is, heeft de regering besloten dat het dier blijft leven en naar een dierentuin mag. Zo zie je maar. Zonder dat hij het beseft, zorgt Trumpy voor het verminderen van dierenleed. Nu nog goed zijn voor de mensen ook.

0: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credin. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credin.be. Credin, jouw partner bij asbestsanering.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Als deze twee heren op een formulier van de overheid hun naam moeten invullen, was het Sam Moore en Dave Prater. Maar wij kennen ze beter als Sam en Dave. Lekker kort, Hold On, I'm Coming, zongen ze. En wie er ook aankomt is Ace of Base.

Ace of Base met All That She Wants hoorde je daarnet. En dit was Electric Light Orchestra met Rollover Beethoven. Zaterdag 20 juni, volgende week dus, om 16 uur ben je in kasteel Elsenhof in Aarschot. Welkom voor een bezoek bij de imkersgilde Sint Ambrosius. Je komt er meer te weten over de bijen en hoe we ze kunnen helpen om te overleven. En zondag 21 juni om 14 uur vertrekt aan het gasthuis in Aarschot een begeleide wandeling. Onderweg hoor je een en ander over de wereld.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren en dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Rod Stewart en I Don't Wanna Talk About It. Maar soms is hij toch wat meer loslippig. Hij en Donald Trump zijn geen beste vrienden, want Stewart heeft onlangs King Charles gefeliciteerd omdat hij That Little Redback, dat kleine rotbeest, op zijn plaats had gezet bij zijn bezoek in de Verenigde Staten. En dat was een verwijzing natuurlijk naar Donald Trump. En die opmerking viel in het Witte Huis niet in goede aarde. Ja, wat had je gedacht?

Dames en heren, dit was Zwartwerk voor vandaag. It will come in time, zeiden Billy Preston en Sarita. En ja, inderdaad, het is tijd om afscheid te nemen. Nog een fijne avond, veel plezier zometeen met Willem Doorleijers hier. En ik heb om af te sluiten nog een grote verrassing voor jullie in petto. Baby, what a big surprise van Chicago. Right.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een zweefvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. Door burgemeester Fernand van Trimpont.
4: Er was één inzittende in het zweefvliegtuig en de hulpdiensten zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen en het slachtoffer is eerst nog gereanimeerd en daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. De juiste oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden.
3: Het parket zal daarvoor een deskundige aanstellen. Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien, maar daardoor kunnen patiënten te makkelijk aan zware verslavende pijnstillers raken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
5: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
3: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de zevende rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd vijfde.
6: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
3: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. En als de Rode Duivel scoren op het WK, zal in het stadion Kiss the Grass Allez Allez te horen zijn van Sylvie Kruijs en Romeo Elvis. Dat is het officiële WK-lied van de Rode Duivels. Elk land mag zijn goaltune kiezen. Bij Nederland wordt het André Hazes met Wij houden van Oranje. Vanavond krijg je een zonnige periode, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer, donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Oh, er is een Vlaamse versie, hè? Van Lady Lynn en The Magnificent Seven. Ja, natuurlijk.
1: Dit is Weekend Willem.
0: Maar wij kennen hem ook vooral in de uitvoering van Eddie Grant, hè, aan het begin van de jaren 80. I Don't Wanna Dance. Vrienden, bijzonder goede avond. We zijn ermee weg. De zaterdagavond van Demerstad. Weekend Willem in de radio. Heel veel funk, disco en dance classics voor je meegebracht. Allemaal in het voorprogramma van The Party Train. Fun komt eraan. D-Train. Eerst Bill Withers. Een lovely day. En dat is het.

0: het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paarl. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paarl. Op de Paarlse Steenweg 284 in Paarl-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Supermercado. Het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De nummer 1 in Classic Hits. Radio Demerstad.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND inhalen. Meld

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Leuk deze Lisa Stansfield. Later in de jaren 90. Een oprechte nakomer. Ik geloof niet dat we daarna nog iets van Lisa Stansfield in de hitparades zijn tegengekomen. Maar een verdomd goede en af en toe een beetje onderschatte zangeres. The Real Thing bij Demerstad. De zaterdagavond. Check radiodemerstad.be als je onze complete programmering nog eens wil nalezen. De playlist terugkijken. De hitlijst van Herman de Graaf vanmiddag. De flashback top 30. Welk jaar heeft hij vanmiddag aangedaan? En natuurlijk onder het kopje agenda vind je de complete week- en weekendkalender. Dit is een lekkere vergeten parel, zeg.

Heb je de weerkaart van de komende week gezien, dan weet je dat het een horrorzomer gaat worden. Denk ik zo. Als je niet van 30 graden plus houdt. Maar het zit er wel aan te komen. Dus Bellini kan weer uit de kast. Oh, wacht. Dat is nu al het geval. Samba de Janeiro. Hey, vannacht Brazilië. En ik krijg een beetje Braziliaanse vibes van Bellini. Brazilië speelt al middernacht tegen Marokko, namelijk op het WK. One

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
4: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen met verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
3: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uytebroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
5: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Dat is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Ik ben blij met de performance van vandaag.
3: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. PK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monegask Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige perioden, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: Dirty Cash, wat een wereld dit was het. Eind 80, begin 90. The Adventures of Stevie V bij Demerstad.
1: Willem, door de leiders.
0: Weekend Willem nog in je radio tot een uur of acht. Allee, allee, vooruit, Rode Duivels. Ah, die moeten pas maandagavond. Maar Allee, allee staat wel klaar uit 1982. Ook de, niet de, gewoon Billy Ocean. Na de Bee Gees, die wel. En dan weten we zeker dat er een grote discobal aan het plafond hangt. In Night Fever.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewerkt

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: 20 jaar Zelem zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van eigens. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Hola.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
1: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Of

Ja, zeg je Billy Ocean, dan is dit toch wel een klein beetje zijn Bohemian Rhapsody. Hè? Een van zijn beste, een van zijn grootste hits. When the going gets tough, the tough get going. Op Demerstad. Fly, Robin, fly. Dat is een leuke. Ook lang geleden dat we de Silver Convention nog eens gehoord hebben. Komt er zo aan. Ook uit Nederland nog een goede dansplaat van Hit House. Naar de Urban Cookie Collective. The Key, the

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

Met wijlen Peter Slaghuis. Eind 80 een paar lekkere danshits geproduceerd onder de naam Hit House. Move your feet to the rhythm of the beat. En zometeen bij Demerstad gaan we naar de 90s. Italo, want Italiaanse dance heeft het ook in de 90s altijd goed gedaan. De nummer 1 hit uit de warme zomer van 1999. Blue Dabadi, Eiffel 65. Eerst uit Nederland, Richie Nel. Het heerlijke Dance Around the World. Hey,

geen zomer meer voorbij zonder Blue Dabadi sinds 1999. Het was toen echt niet uit je kop te krijgen. En ja hoor, ik stond ook vooraan in de rij om die CD-single meteen te kopen. Ongeveer, dat is nu 27 jaar geleden. We worden oud mensen, we worden oud. Jesse Green, die hoor je zo. Nice and Slow, die kennen we allemaal. Kennen we de bescheiden opvolger nog? Flip, die hoor je ook zo meteen bij Demostad. Eerst Narada, Michael Walden, Mr. Gimme, Gimme, Gimme. En was een groots producer, ook van Sister Sledge onder andere. Eind jaren 80 had hij van die hele leuke funkplaten, waaronder deze I Should Have Loved You.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mulles in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mulles heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mulles garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
1: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoetank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoetank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
2: Haal hem

Zoon van Julio, die voorlopig nog clean is. Maar ja, dat zullen we nooit weten. Blijkbaar Julio Iglesias ook, want hij is vrijgesproken. Wellicht dat een beetje in de familie zit als je van vrouwen houdt. Hè? Jongens, bailamos bij Demerstad. Zometeen de partytrain, zaterdag editie. Maar nu nog een fijne WK-avond en een WK-weekend. Hup, Rode Duivels, komende dinsdag is dat. En nee, maandagavond natuurlijk. Dit is Cuba, nog van de Gibson Brothers. Cuba.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS wordt wel degelijk morgen ondertekend. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump. Eerder had Iran dat tegengesproken. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
4: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
3: In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de Grote Prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli reed de 3e tijd. De Monégasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de 10e plaats. Vanavond krijgen we zonnige perioden. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

een zonnige toekomst. Ja, dat moeten we toch wel zeggen. Hè? Er gaat mooi weer aankomen de komende week. Dachten we meteen zo van, laten we vandaag de party 2 maar eens beginnen met zomerse zonnige muziek. En wie haal je er dan beter bij dan Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Goedenavond, Demerstad, het feest op de radio. We zijn weer vertrokken richting 10 uur.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad.
2: Dit is Demerstad. Hier hoor je thuis. Ik

Typische dansmuziek uit het tweede deel van de jaren 80 met lekker veel samples daarin. Crush was daar een prima voorbeeld van wat je net kon beluisteren met de House Arrest uit 1987. Meer leuke 80's zaten ervoor met de Flirts en Calling All Boys, over een obsessie gesproken. En alle sterren aan de hemel, of eender waar ze zijn, die werden bezongen door Earth, Wind and Fire. Goedenavond, jouw zaterdagavond. En ik kreeg net een bericht binnen met de vraag van 6 tot 10 uur. Nee, tot 12 uur. Straks tussen 10 en 12 is er de Party Train met Chris van Opstal. En dit is Andrea.

Een briefje rechtstreeks uit het hart, geschreven door Steve Allen, A Letter from My Heart uit 1985. Daarvoor de man met de diepe stem, Barry White, en You See the Trouble with Me. Altijd interessant natuurlijk als je iemand naast je hebt staan die ook tijdens alle problemen naast je blijft staan. Eens even kijken, wat gaan we allemaal jullie richting uitsturen? Muziek van Ben Liebrand, de Nederlandse producer, is onderweg met de Dance Classics Mix. Na deze van Amber, This Is Your Night, wel, pak het er maar van. The Party Train.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

De echte dance classics uit de jaren 80, die hoor je hier natuurlijk in de Party Train bij Demerstad. En Prince hoort daar natuurlijk absoluut bij als het over 80s dance classics gaat. 1999, toen hij het zong, klonk het allemaal nog precies al van ja, dat is nog ver van ons weg. Ondertussen is het al ver achter ons, een jaar of 27 zelfs bijna. Zometeen Robert Miles, meneer Kilometerveter, One and One, die plaat van hem. We hebben hem voor je klaarstaan. Eerst gaan we nog eens even de zomerse zon opzoeken. Dat doen we met de mensen van Laidback. Dit zijn ze met Sunshine Reggae.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
6: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
6: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
6: En waar kan ik er een vinden?
7: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 106.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Incognito, ze maakte het begin van de jaren 90 twee klappers van nummers. Eentje was getiteld Always There met Jocelyn Brown. En ook deze opvolger deed het zeer goed in 92. Don't you worry about a thing. Ja, laat die zorgen maar gewoon achterwege. Lukt dat niet? Geen probleem, blijf luisteren naar Demerstad en naar de Party Train. En jouw zorgen gaan sowieso voorbij. Ook zo meteen in deel 2 van de Party Train op jouw zaterdagavond. Eerst richting het nieuws van 9 met mensen die nog geloven in mirakels. Maar soms heb je dat nodig, het geloof daarin. Dit zijn de Jackson Sisters. We'll be right back.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De VS en Iran staan dicht bij een vredesakkoord. Volgens de VS zal dat morgen ondertekend worden, volgens Iran over enkele dagen. Intussen komen er al wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oosten-kenner Koert de Buff.
4: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook in staan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
3: De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in de Gerardsbergen is een man van 70. Hij komt uit Gerardsbergen, dat meldt het parket. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is, het parket onderzoekt dat. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was één van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

Het is geen opdracht, het is gewoon een feit. Hè. Je moet het gewoon niet proberen te doen. Hè. De geestengedachtegang of het brein proberen te begrijpen van een vrouw. If you could read my mind in Viola Wills. Het 81, iets over 9 is het zo geworden. De trein, de partytrain op Demerstad, die dendert gewoon weg lekker verder richting middernacht. Straks tussen 10 en 12 met Chris van Opstal. Dit zijn de Gibson Brothers.

0: lekkerste ijs ambachtelijk bereid vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Zondag 28 juli is het weer zover. Schaffen Classic Nostalgie. Auto, motor en oldtimer treffen. Er is een toffe rondrit, kinderanimatie, food and drinks en een kofferverkoop. Je bent welkom voor een hapje en een drankje. Want gezelligheid is troef bij Schaffen Classic Nostalgie. Zondag 28 juni in het centrum van Schaffen. Alle info op schaffenclassic.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: De

Yo-ho, yo-ho, rock your world, om nog maar over de rest te zwijgen. Dat waren Wicks & Company en daarvoor een beetje new beat, moderne dansmuziek. Anno 1987 was dat toch moderne dansmuziek. Afkomstig uit Duitsland van Off en Electrica Salsa. Baba, baba, ja, dat blijft in je hoofd hangen, I know. Whitney Houston zometeen, If I Told You That, na deze van ABBA. Ja, nog eens helemaal lekker los op ABBA. Met Voulez-vous, nee, niet Couché avec moi, dat is weer iets helemaal anders.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Binnenstad. Stad. Overal. Voor Vlaams-Brabant en Limburg. Bij

0: Het moet niet altijd helemaal vooruit vliegen. Het mag gewoon ook af en toe eens even lekker chill dance zijn, hè? Zoals deze prima hit uit 89 van Soul to Soul. Even die klappers uit de tijd toen van hen. Back to Life gediddeld. Daarvoor Whitney Houston en If I Told You That. Wel, ja. Dan had je het maar gewoon moeten vertellen. Misschien was er wel iets moois uitgekomen. Maar ja, je hebt het niet gedaan. Daar sta je dan, hè? Zo gaat dat. Zometeen Matthias Rijm, die nummer 1 hit uit de 90s komt eraan. Verdammt, ik liep dicht. Dat is van Boney M.
1: Zaterdagavond. Party time. The Party Train.

Zaterdagavond bij Demerstad, dat is de Party Train. Je hebt de juiste keuze gemaakt voor feest op de radio. Met zometeen Frantic, Strut Your Funky Stuff. Dat is van Gloria Esteban en The Bad Bad Boy.

0: Supermercado, het Zuiderstadsfestival. Met braderie van 19 tot 21 juni in Diest. Ontdek de gezellige winkelstraten met ludieke en sfeervolle animatie, muziek en straattheater. Laat je verrassen door de leuke kraampjes en scoor de beste koopjes bij de lokale handelaars. Leuk weet je, de Diestse handelaars hanteren reeds braderieprijzen vanaf donderdag 18 juni. Op vrijdag en zaterdag openen de handelaars tot 20 uur, op zondag tussen 13 en 18 uur. Supermercado, van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni in Diest. Alle info op supermercado.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvensteenweg 160 in Diest.

Geen zekerheid, maar een maybe. Call me maybe. Carly Rae Jepsen was dat. Zometeen wel een zekerheid tussen 10 en 12. De partytrain gaat door met Chris van Opstal richting middernacht. Heb je wat te vertellen? Ja, stuur het maar door, hè, via een van onze socials per mail of via onze Demustad app. Wij hebben een nieuwe afspraak volgende week vrijdag vanaf 8 uur. Ik laat je richting het nieuws van 10 alvast met Telex en Moskou Disco.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het meisje van 4 en haar vader, die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403, zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stilstonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. De piloot die vanmiddag neerstortte met zijn zweefvliegtuig in Geraardsbergen is wel nog in levensgevaar. Het gaat om een man van 70. Hij komt uit Geraardsbergen, dat meldt het parket. Het is niet duidelijk waardoor hij neergestort is. Het parket onderzoekt dat. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
4: De uitdaging ligt erin telkens als er iemand anders binnenkomt om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
3: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In de Alpen zijn in 24 uur 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Gisteren kwamen 3 bergbeklimmers om in de Italiaanse Alpen. Waarschijnlijk was 1 van hen gevallen en sleurde hij de andere mee. Nog in Italië is vanmiddag een lichaam gevonden op een gletsjer. In Zwitserland kwam een bergbeklimmer om het leven op de Matterhorn. En ook in Frankrijk, vlakbij de Mont Blanc, vielen 2 doden. In Albanië hebben betogers het luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ze haalden de hekken rond het terrein neer. Er wordt al weken geprotesteerd tegen de bouw van het resort. Het project heeft banden met Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. Het komt in een natuurgebied waar onder meer flamingo's leven. En de betogers eisen ook een betere compensatie voor bewoners die grond moeten afgeven. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nochtans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Hele fijne avond. Het is inderdaad ruim 6 minuten over 10. Ik moet nog even Clown Bjorn bedenken. Clown Bjorn van Zundert. Die heeft het pand nog niet verlaten. Die gaat mij nog een beetje ambeteren de volgende uren. Maar goed, tot middernacht is dit het vervolg van... The Party Train. Inderdaad. En we hebben heel veel toffe platen. De Rider, Michael Bolden en Patty Austin. Daarmee begonnen we alvast. Gimme, gimme, gimme. Maar eerst, ja, ik zeg het niet graag, maar ik doe het toch. Denken aan de maandag, hè. Ja.
1: Zaterdagavond. Party time, the party train.
0: Nee, ik zei maandag, it's a Blue Monday. Ja, we zullen zien of het de Blue Monday wordt. Hier is New Order.

Eigenlijk had onze beste vriend George Michael toen bij Wham willen zingen Everything He Wants. Maar ja, goed, dat was toen nog niet bekend natuurlijk, want dat waren meisjesidolen. En ja, dat moest een beetje... Ja, het was midden van de jaren 80. Houd het maar een beetje geheim dat u op de mannen valt. Wham, Everything She Wants. Daarvoor de street dance, Break Machine. Dat was tijdens de succesvolle periode van de breakdance. Hè? Ja, moesten we zo allemaal die breakdance toestanden leren. Gingen ze op de grond liggen en op hun rug draaien en zo. Ik heb het ooit ook geprobeerd. Ik ben daarvoor op de spoed terechtgekomen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. Zolang het geen nachtmerries worden, dan kan het allemaal geen kwaad. Ik geef je nog even mee dat het voor morgen wisselend bewolkt wordt met af en toe ook kans op wat zon. Temperaturen rond 20 graden. Maandag al 22 graden. En ja, u weet het, hè, tegen woensdag, donderdag, mogelijk 28 tot 30 graden. Kijk, daar is de zon. Daar

Available's, die wij vooral kennen van If You Could Read My Mind. Die discoversie, weet je wel, zat op een ander hitje in 1980, deze Up on the Roof. En Madeleine was er ook bij met Follow Me. En dit is Belgisch, jawel. Herinnert u zich deze nog, 1998? Hier is Astral Line en Smiling Faces.

Het heeft lang geduurd eer ik het door had, maar er zit dus een sampletje in van Oops Upside Your Head. Oops Upside Your Head. En daarom heet het ook Oops Up van de Snap. Het was de opvolger voor I've Got The Power, weet je nog? Uit datzelfde jaar, 1990. Naar het nieuws van 11 uur doen we onder meer met Tom Jones zometeen een sexbomb. Ja, die Tom Jones, die haalde ze er wel uit, hoor, de vrouwen. Ja, die had dat meteen gezien. Enfin, in 2000 toch nog, wist hij meteen van dat is een sexbomb. Maar eerst de Transix, Living On Video. Zometeen zijn we bij je terug na het nieuws van 11 uur voor meer Party Train bij Demerstad.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het meisje van 4 en haar vader die in kritieke toestand in het ziekenhuis lagen na een ongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar. Dat meldt het parket. Hun auto werd vannacht aangereden toen ze zo goed als stil stonden aan een afrit die afgesloten was door werken. Ook de moeder en hun zoon van 7 raakten zwaar gewond. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een marathon. 24 uur op het podium staan en 100 keer dezelfde scène spelen, met telkens een andere tegenspeler. Het is een scène uit een film van regisseur John Cassavetes, waar ook improvisatie bij komt kijken.
4: De uitdaging ligt hem in, telkens als er iemand anders binnenkomt, om die specifieke energie in het hier en nu toe te laten en die scène van daaruit te spelen. Dus het is niet dat ik mijn heel groot idee van ik ga die zo doen of zo doen. Het is de kunst, zoals het in het leven ook de kunst is, van het hier en nu te leven.
3: Het publiek kan 24 uur blijven kijken of in- en uitwandelen wanneer ze dat willen. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. De Belgian Arrows liggen eruit op de World Cup of Darts. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de achtste finale van Noord-Ierland met 8-7. Ze leken nogthans op weg naar een stunt, want ze kwamen 4-6 voor. Noord-Ierland is de titelverdediger. Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

heb het nogal gezegd, plaatjes in het Duits die klinken altijd zo streng. En als er dan ook gevloekt wordt ook en een remix van wordt gemaakt, ja, dan is het nog drie keer zo erg. Hè. Matthias Reim, verdammt, ik liep dich. The Party Train. Een hele goeie avond. Voilà, tot middernacht blijf ik bij je. Zometeen Hazel Dean, Searching, I'm Gotta Find Me A Man. Maar eerst Evelyn King, officieel Evelyn Champagne King. Hier is

Patrick Cowley, vooral bekend van zijn duet met Sylvester. Do you wanna funk? Ja, die plaat wordt nog steeds overal grijs gedraaid. Wij doen het ook hoor. Maar af en toe dan moeten mensen eens wat dieper graven in zijn collectie. En dan vind je nog wel wat andere dingen van Patrick Cowley. Dit keer samen met Lo Verde. Dat was een eenmalige samenwerking tussen die twee in 1982. En een bescheiden hitje, The Die Hard Lover, hoor je. En hier is Technotronic. Get up.

0: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: De nummer 1.

Ja, het is meer iets voor bruggen en wegen natuurlijk, als ik het hier zo hoor. Ja, dat begrijpt u natuurlijk wel. Cross That Bridge van de Ward Brothers uit 86. En daarvoor Stevie Wonder, de grote Stevie Wonder met I Wish. Ik zal u maar niet vertellen wat mijn wensen allemaal zijn, want dan zitten we hier maandagavond nog en die tijd hebben we niet. Morgen begint vrij zonnig, in de loop van de dag toenemende bewolking. Temperaturen rond 20 graden bij een matige noordwestenwind. Tegen de avond morgen licht bewolkt tot helder en toch wat wolkjes ook nog tegen maandagochtend. Maar ga, dan wisselen opklaringen en wolken elkaar af maandag. Het wordt al 21 à 22 graden. En voor dinsdag, ja, dan wordt het warmer met maxima tot 25 graden. De wind draait dan ook naar zuid-zuidwest. En dat gaan we voelen, hè. The power of the sun, hè, met andere woorden. Ja, dit is wat anders. It's the power of American natives.

0: The Bomb. These sounds are falling to my mind. Het is te zien welke geluidjes dat zijn. We hadden ook de Nightcrawlers met Push the Feeling on. Je luistert de Party Train hier bij Demerstad.
1: The Party Train.
0: Hele fijne avond, vrienden. Hier is

I don't know what it is, but I love it. Chris Rea, in december vorig jaar overleden. Ja, kort tegen kerstmis. Het is hem niet meer gelukt, denk ik. Driving Home for Christmas. Maar hij heeft natuurlijk veel meer dingen gemaakt dan alleen die kerstplaten, deze Chris Rea. I don't know what it is, but I love it. Kwam uit 1984. En in diezelfde periode had hij ook nog een fijn discotheekhitje. Dat was Let It Loose. Die doen we nog wel eens een andere keer. Bon, we gaan naar middernacht. En dat doen we onder meer met The Tramps. And the night the lights went out in New York City. Een hele fijne zaterdagnacht. Where were you?

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
4: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede match te spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
3: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld verzameld is voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. In ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77 gelijk. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende is er een einde gekomen aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was in de eerste helft op voorsprong gekomen, maar Qatar maakte in de toegevoegde tijd gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Brazilië en Marokko. En morgenavond spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit.
4: Hopelijk kunnen we gewoon goed starten tegen Egypte. Goede matchen spelen, kunnen we ons ding doen en hopelijk winnen. Ja, als we zo kunnen groeien dat het goed kan gaan. En eens dat je verder gaat in een toernooi, dan probeert je elke match te winnen. Wat gaat er gebeuren? Geen idee. Maar op dit moment is het gevoel positief in de groep. Dus ja, wie weet kunnen we iets moois doen.
3: Vannacht komen er meer wolken opzetten, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minima rond 12 graden. Morgen droog met opklaringen bij maxima tot 19 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Gerardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Bergen verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdag temperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: En wat nu?